Geloof wat hierdie uur afsluit met die lala liekie. Bruce Springsteen net voordat Born in the USA en een van my gunstelinge Brandy Carlile's The Story. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Paul McCartney's Hope of the Deliverance. Terren Lam, dit is my story en show Eddie Waddy met When...

0: William Black Rose, the night love made a fool out of me. Diana Ross made Chain Reaction. Ek hier gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Suid-Afrikaanse ou goed. Stille water, diepe grond van niemand anders as Cora Marie. Rocking Horse, Working for a Living en Orem, a Project. I Never Give Up, The Campbells, net daarna met 7 soene.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Die onmeiring voetganger Just Jane's a Breathe in die James Boys over and over. En so dit vir my groet het geword op die vroeg vrijdagmorgen. Ek los jy weer in geselskap van niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met die klanke van Irene Louise van Wyk. Waar gaan ons dans vanavond? Toby Mac, Lose Myself en Suzanne, vier bestand. Bewitched, Blame It on the Weatherman. En dan, net so voor die oordenking, Romance, lig jou stem op. Ek hoop het een heerlijke vrijdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En dis hoe Rudy van Deventer ons volgende groet, Romans met lig jou stem op. The Bewitched, Sublime Donna Weatherman, en ook Suzanne, se vier bestand. Net voor 5 op hierdie vrijdagmore, en hier is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

0: Mossel Studio weer.
1: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suide. Pretoria, 10 tot 19. Johannesburg, 8 tot 16. En Vereniging, 6 tot 16. En in Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die ooste. Mbombela, 12 tot 16, Ermelo, 5 tot 12, Imalahleni, 7 tot 15, Standerton, 3 tot 15, en Skukuza, 16 tot 22. In die Limpopo-provinsie, oggendmis oor die sentrale dele, andersins bewolk en koel, met enkele buie in die ooste. Polokwane, 9 tot 18, Palaworwa, 13 tot 21, Zanin, 10 tot 20, Messina, 13 tot 23, Lepalale, 13 tot 22, en Mokopane styg van 9 tot 20 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Klaarsdorp, 5 tot 19, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 8 tot 20, Rustenburg, 9 tot 21, en Vryburg op van 7 tot 21. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein, 2 tot 19, Welkom, 4 tot 19, en Bethlehem, 2 tot 16. In die Noord-Kaap, mooi weer in die weste, waar het warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, wat in die noorde verwag word. Upington, 11 tot 23, Kimberley, 5 tot 21, De Aar, 8 tot 17, Alexander Baai, 14 tot 30, In Springbok, 14 tot 22, Calvinia, 9 tot 21, en Sutherland,

En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by die hart van die goud, Boney M. met Bahama Mama. Voor dit, John Party se Starlight en Anel se Hier by jou. Onthou, daar is al gans tot 6 uur vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike musiek nou van die Piesangskille met Mia.

0: Donna Lewis met I Could Be The One. Enrique Iglesias, Be With You. En ook Shakira Peach met Lewe Vir Jou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Brakfontein Wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N1 Noord by die Brakfontein Wisselaar. Ook een stilstaande voertuig op die N12 Wes, daar is by Rondebult weg. Nog een stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. As ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Van Buren weg. Ook padwerke tans op die N1 Suid na Rigel Lawn. In Boskruin, President Foucher Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Kelly Lawn, as ook Hawken Lawn. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n westelike rigting, padwerke tans op pad na die R80 Mabopane Hoofweg. Steeds in Pretoria, Solom en Mslangu Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by die N4 Hoofweg. En Stormvolweg, verkeerslige tans by die werking by Baffiehanspoortweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Número 7. Número 6.
1: E aí, assistor, bate-me bem.
0: Número 5. Número 5. Número 5. Número 3. Número 2. Número 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 16, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 12. Imalahleni 15, saam met Standerton en Skukuza 22. In die Limpopo provinsie, Polokwane 18, Palaworwa 21. Zanin styg tot 20, Messina 23, Lepalale 22 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 19 saam met Potchefstroom, Mahikeng 20, Rustenburg 21 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 19 saam met Welkom en Bethlehem 16 grade. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 21, De Aar 17, Alexanderbaai 30, in Springbok 22, Calvinia 21 en Sutherland 16. In die Weskaap, Kaapstad 26, Vredendal 30, Riversdal 21, George 18, in Worcester 22, Beaufortwes 17 en Oudtshoorn 21. In die Oos-Kaap, Gqeberha 18, Makanda 16 saam met Kraddock, Graafrenet 15, Oos-London 19, Port St. John's 20, Umtata 16, in Kumani 14 en Khonse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22 saam met Richards Bay en aan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank en Simeon met my alles jy.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Wat hy van daar die protesoptrede in Pretoria's deur Kusatu hulle beweeg van ou Padhou Depo na die Suid-Afrikaanse Reservebank se kantore. Verwag oponthoud en paie wat versper sal wees self gesluit ook. En een syd stilstaande voertuig, dis by die Goue Snelweg. En een syd stilstaande voertuig by New Road ook. Germiston M2, druk verkeer, pad na die N3 en Refinery. Dan Johannesburg M2 West, botsing met plaasvind het voor Crown, wees op die uitkijk. Die N1 syd padwerke by Garsfonteinweg. N1 syd padwerke by Olifantsfonteinweg ook. Die N3 Noordpadwerke by Marlboro Rylaan is by uitkijk. En dis het ek het, bring my op hoogte 064-115-2281.
3: Vanessa Carlton vir, samen met Counting Crows, wat weet je leuk, actie.

Hy het baie energie hierdie man, het hy nie. Is Bartu van Wiels Brand, een van sy ouer gunstlinge H2O. Is nou net na 10 minute voor 10, ons het 10 uur die jongste nuus hoofdrekke, en hy musiek van Crosby, Stills, Nash & Young, nog musiek wat jy onthou, The American Dream.

0: That's annoying me knowing you. That's the best I can do, Jamali. And that's for you by Boshalt.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LQ 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net 1999 rand. Of die ProLight 600 watt draagbare krachtstasie, dit was 2599 en is nou net 1999 rand. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend 1000 rand te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Let's Dolly Parton put a little love in your heart.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die protesoptrede van Kusatu daar in Pretoria van Oupadkou Depotpad na die Suid-Afrikaanse Reservebank op onthou op plekke Johannesburg M2 Westerig verkeer by Kraane en een sydstilstaande voertuig by Ranchova, dan is dit bring ons op hoogte 064-115-2281. Al tot ziens van Eddie Dupenaar, dankie vir baie lekker vrijdag in jou geselskap. En dan gesels ons weer maandagochtend tussen 9 en 12, ek en jy, vir 'n nuwe week se middelochtendprogram. Jean-Dri Fourie is nou gereed vir die volgende 4 ure saam met jy tussen 12 en 4. En ek groet met muziek van Roek Kloete. Het is laaste soen, daar is ook vir Monique Fox. Ek kan, en as instrumentale klanke, die keer Tol en Tol, Rounding the Cape. Pas jou op, sterkte met die koue wat voorle die naweek, slu voorspel het, om te doen alles wat lekker is. Naweek is vannacht voorbij vir jou oe uitvee. Sit ons by maandag. Mooi bly, pas jou op.

0: Dis Roan Josh met Liefde in jou oë by Bosveld 107.5 FM. Dit is nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Suzy Q met Heart of Stone by Bosveld Stereo en Bee Gees met Specs and Specs, dubbelgoud by Bosveld. Lekker klanke so op 'n Vrydag met Gerard Steyn nou, een man army.

Een man Army van Gerard Stein by Bosveld. Ek het vir jou klanke van Collective Soul. Dis 90s musiek, so op Vrydag en daarna iets van Shania Twain. En dis Collective Soul made Run.

Dis klanke van Morgan Wallen, country klanke met whiskey glasses en Cliff klank aan jou wat ek behoort. Dionne Warwick's Do You Know The Way To Sun As I. Bietjie ou goud so voor vandag se maksimum temperature, dis Giovanni Summertime Blues.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Mooi muziek gemaakt die twee, nee. Dit is Jan Blom en Reine Velvet met Kaap. En aan die gehoor van Steve Perry met Ou Sherry. Dis die seisoen met ook nieuws kry. In elk geval, dit is 4:45 in Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Vind hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek. En 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin nou Dasher weer met Girls Call the Shots. Baie goeie is net. Koos, kyk na die paaie. Die N1 westelike verbypad in die suidelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Gordon weg. N1 Pretoria hoofweg noord, de botsing op die N1 noord na Johannesburg weg. Gauteng N12 west, een stilstaande voertuig op die N12 west na Edenvale weg. Met rand N1 noord, drukverkeer richting New Road. Die N3 oostelike verbypad in een noordelike richting is daar een stilstaande voertuig by N3 Noord voor Linksfield weg. In Parktown die M1 maak in suid drukverkeer richting Houghton Laan. Eldorado Park die N12 West drukverkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Boysens M1 suid drukverkeer richting Boysens. R24 Glulies is stilstaande voertuig. In die westelike richting by Glulies drukverkeer, so wees maar asseblief op die uitkyk. Arbeespoort, R512, daar die padwerke en met versperringsvertragings by Peak and Wood, so wees maar asseblief jou uitkyk en maak een knoop, indien jy wel moer op pad is hierheen en jy is op die R512 route, daar is padwerke, so wees maar voorbereid daarvoor. Gaan die duw, Beiersordee laan, is daar een botsing aangemeld, so wees maar asseblief jou uitkyk in Beiersordee met daar die botsing. Dit is lyk vir my die story verhou, nou dit baie veilig daar buiten. Ons is op pad na die halfpad merk en die rest van jou naweek se begin so Save Your Tears van The Weeknd en Ariana Grande. Jy is by Bosveld.

Tommy Stipe met Pretty Baby. Hou van hierdie ene, nie? Duits of nie? Hy loop mooi. Het die geur van The Weeknd en Ariana Grande is a Save Your Tears. Bikkie country voor in die zoofdrake George Strait's Heartland hier by Bosveld, bevrijdagmiddag amper aand.

Dis jy wel Toby Keith, made as good as I once was. Nogal, geniet daarin altyd. En André het met Dink aan my. Wel, ons gaan kyk na die paai.

0: van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ai, ai, ai, wil ek daarom nou eers daai enetjie stil maak, laat ek vir jou kan hallo sê. Het is 9:02, is Finansie van my toe net, en is Black Lyse Akadu gewees. Nou kan jy glo, hy is bestaan om gegradeer as die swakste lied in die 80er jare. En ek weet nie van jou nie, my het van my lekker ritme daai enetjie. En kom ons maak een lekker hierdie laaste uur van my tyd geleef, en het is een lekker vrijdag aand klanke vir jou. Sailor, glas of champagne.

Garth Brooks sou wees in Maart maand 1998 hierdie een bekend gestel, Two Pina Coladas. En hier is Richard John Smith in die Harai Dayo.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die broers Christo en Kobus met die sonsgelanders ken voor het Bells in Blackwood, Crazy Like Me, lekker country klanke vir 'n Vrydag aand. Ek het twee snitte voordat ons uitkom by daai weervoorspelling waarna ons almal met opgehoude asem sit en wag op hierdie cool Vrydag aand. Eers The Primitives en Crash en daarna Heidi se Wondergom.

dier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel dier een omroeper, wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Vigas Botma en Kleintjie voor het Annie Combs, Have I the Right. Ons beweeg vinnig nader na die einde van die uur toe. Nog 'n paar snitte, maar ja, dit is alreeds 22 minute voor 12, kan jy glo. My naam is Dewald Verleen, ek kuier saam met jou tot 1 uur morgenoggend en die goeie musiek hou nie op nie. Hier is ons Babe met Bouzouki Player.

Vickers Botma en Kleintjie, voor het aan die kooms, have I the right. Ons beweeg vinnig nader na die einde van die uur toe. Nog so paar snitte, maar ja, dit is alreeds 22 minute voor 12, kan jy glo. My naam is Dewald Verleen, ek keer saam met jou tot 1 uur morgen ochend. En die goeie muziek hou nie op nie. Hier soos Babe met Bezoekie Player.

Bekende stem van Christopher Cross met All Right For It Babe en Bazookie Player. Laaste drie snitte, dan kom ons by ons laat antwoordenking. Zandre, wag, REO Speedwagon, baie bekende Take It On The Run en dan Amy Grant met El Shaddai.

Jerry and the Pacemakers, I Like It, en dan na die 70s, Boney M. en Belfast. Natuurlijk handel het oor die probleme in Ierland terug in die 70s. En ja, nou sit ons alweer vandag daar so. Weer onrustigheid en onrust daar in Belfast aan die gang. 8 minute oor Daniel en Lila.

Baie bekende stemme die Afrikaanse muziekbedrijf. Nee, dit was Glenis Lynn met Ramea voor het The Mavericks. There goes my heart. Country klanke in die boonste rakke, net hier by Bosveld. Ek het uit vir twee snitte voordat ek tot sien sê, ek het vir jou Alvin Stardust, Wonderful Time Up There, en Karen Ferreira saam met Pieter Smit, Wat jy aan my doen.

Herman's Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, saam met my, Rudy van Deventer. Ek gaan verder met net die beste muziek, by jou stasie met die hart van goud. Tamlin met enigste een, Sam Smith, Like I Can, en Frida Francis, Silver Threads and a Golden Needle.

Sarah Goza Band wat hierdie uur afsluit met Rasta Man. Elvis Presley voor dit met Hound Dog en Engelbert Humperdinck, Red Roses for My Lady. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Corrine, so You and I. Rij klein ons wat ek wil hoor en dan maak ek hier draai in die 70s met die Carpenters. Only yesterday.